stenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politie-eenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzate en Maldegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdag.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Michiel Tiron.

Love Games van Level 42 en liefdespelletjes worden er vanochtend nog niet gespeeld. Daar is het nog iets te vroeg voor. Een hele goede morgen, de wakkere Waaslander op deze dinsdag.

0: into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

Lisa Stansfield, goed voor een heleboel hits in de jaren 90. En dit was daar eentje van Lisa Stansfield en This is the Right Time. Een hele goede morgen, er kan wat regen vallen met onweer. Het wordt een graad of 19, ja, dat is een graad of 5 minder dan gisteren. De dinsdag is begonnen, 2 juni, leuk dat jij erbij bent. Dit komt uit de jaren 80. Ze noemde zichzelf Spider Murphy Gang. Een skandaal in spijbezik.

Matt Simons en We Can Do Better. Zometeen Olivia Rodrigo met de niet mis te verstaande woorden Drop Dead. Met andere woorden, val dood. Het is ook een uitspraak die in het Nederlands wel eens gebruikt kan worden. Maar het is niet zo'n fraaie uitspraak als je het mij vraagt. Zometeen Olivia Rodrigo. Maar eerst The Mysterious Ways van U2.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Toch misschien wel iets te vroeg voor dit uur van de dag. UB40 met Red Red Wine. Wij houden het voorlopig hier bij koffie. Ik zeg niet in de namiddag dat er eens geen glaasje wijn kan gedronken worden. Maar laten we dat toch maar een beetje houden voor het weekend. Justin Timberlake en Timbaland maak je wakker vanochtend. Dit is Sexy Back in de wakkere Maaslander. Goedemorgen.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er is mogelijk een link tussen de spectaculaire roof in het Parijse Louvre vorig jaar en ons land. Het Franse en Belgische gerecht zijn een onderzoek gestart naar enkele Oost-Europese mannen die onlangs in ons land zijn opgepakt voor een vrachtwagendiefstal. Op de telefoons van de verdachten staan foto's van de zaal in het Louvre waar de diefstal plaatsvond. In Frankrijk waren al 4 verdachten opgepakt voor de roof. De daders maakten in een handvol minuten 8 Franse kroonjuwelen buit met een geschatte waarde van 88 miljoen euro. De voorbije uren is er gestaakt bij luchtverkeersleider Skies. Daardoor was er vanaf 2:30 enkele uren geen vliegverkeer mogelijk bij de Belgische luchthavens. De actie heeft te maken met onvrede over de arbeidsomstandigheden in een digitaal controlecentrum van Skies in Namen. Onderhandelingen daarover tussen bonden en directie waren kort voordien spaak gelopen. De actie trof vooral cargoverkeer en de allervroegste passagiersvluchten. Op de E34 tussen Zelzaten en Maltegem heeft een bestuurder van een bestelwagen gisteravond minstens 20 andere wagens aangereden. Ook één motorrijder was slachtoffer van het drieste rijgedrag. Meerdere mensen raakten gewond. De politie kon de bestuurder intussen oppakken. Er is al een overnemer gevonden voor de luchtvrachtafdeling van transportbedrijf Ziegler, dat gisteren na 108 jaar failliet is verklaard. Sectorgenoot Van Moer neemt het vrachtgebied op Brussels Airport over, wat volgens de vakbond ACV neerkomt op 50 à 60 geredde jobs. Volgens diezelfde bron is er ook al een overnemer voor 2 depots van Ziegler, waar mogelijk nog 50 à 100 werknemers extra aan de slag kunnen blijven. In een bedrijfspand in Heer Hugo Waard in Noord-Holland zijn gisteravond 1 dode en 2 gewonden gevallen bij een steekincident. Het is onduidelijk hoe erg die gewonden eraan toe zijn. Zwaar bewapende politieeenheden kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te omsingelen en konden pas na enkele uren binnengaan. De politie zwijgt over eventuele arrestaties. Ook de aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk. En Denemarken heeft sinds vannacht een nieuwe regering. Premier Mette Frederiksen heeft een centrum-linkse coalitie gevormd en begint aan haar derde termijn. De onderhandelingen duurden 69 dagen. Voor ons klein bier, maar voor de Denen de langste regeringsvorming ooit. Het is wisselvallig van in de ochtend. Buien van regen en onweer zijn de hele dag mogelijk. Vooral na de middag kunnen die stevig uitpakken. Niet warmer vandaag dan 22 graden. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Voilà, zie ik. En zo mochten we er nog eens een stevige lap op geven. Tom Cochran, Life is a Highway. Deel 2 van de Wakkere Waaslander. De enige manier om op te staan zonder ochtendhumeur. Zeker weten.

Hoe dan ook, het blijft een mooie samenwerking van Maxime en Babette. Een blik op de weerkaart voor vandaag. Gewisseld tot zwaar bewolkt met perioden van regen. En zelfs wat onweer, er kan plaatselijk stevig wat regen vallen. Temperaturen zitten rond de 20 graden. Morgen woensdag wisselend bewolkt met buien met een donderslag in de ochtend. Temperaturen zitten morgen tot een graad of 20.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bijveldenstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: praat je vanavond met me?
1: Niels de Stadsbader en ik neem er één. En hij verklaarde onlangs dat Mark Koeken hem een hotelkamer had aangeboden in Knokke nadat zijn loft afbrandde. En dat hij van de enige echte Jeroen Meus nieuwe kookpannen heeft gekeken. Kijk eens aan hoe mooi.

Rolling Stones en Mixed Emotions hier op Land van Maas. Een hele goede morgen, fijn dat je luistert naar de Wakkere Waaslander. Zullen we deze nog eens draaien van Shawn Mendes en Camila Cabello? Toen was alles nog koek en ei.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Jupablik, Live and Learn. En binnen een week of twee is het zover. Dan gaan we een weekje lang alleen maar platen uit de jaren 80 en 90 draaien. Een hele dag lang. Hier op Land van Maaso, net voor de zomervakantie. Bruno Mars, die mag er ook nog een beetje sfeer in brengen. I Just Might. You

En daar moet je niet aan twijfelen vandaag, When the Rain Begins to Fall, van Jermaine Jackson en Piazzadora. Om 9 uur nieuws en dan de Classics ochtend. Geniet ervan, 2 uur lang non-stop classic hits op Land van Maas. It's getting hot in here, zeker weten, dit is Nelly.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met de geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soultrax brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: Hits en classics.
1: Dit

0: Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet. De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Kharkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radio Land van Waal.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Dit is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Europese Unie heeft een akkoord om uitgeprocedeerde asielzoekers sneller te kunnen uitzetten. Wie niet vrijwillig terugkeert, kan tot 2 jaar opgesloten worden. En dat kan ook in omstreden terugkeercentra buiten de Europese Unie. Doorreizen naar andere landen wordt ook moeilijker, omdat die betere informatie gaan uitwisselen. Het akkoord moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Daarbij zijn voorlopig al zeker 9 doden geteld en tientallen gewonden. De raketten en drones troffen onder meer de steden Kiev, Dnipro en Charkiv. Reddingswerkers zoeken in de hoofdstad nog naar slachtoffers onder het puin. In de Amerikaanse staat Iowa heeft een schutter 6 familieleden doodgeschoten. De lokale politie spreekt van een ruzie in de familiale sfeer. De dader, een man van 52, vluchtte na de feiten naar een wandelpad langs de rivier. Terwijl agenten daar probeerden met hem te praten, zou hij zichzelf van het leven hebben beroofd. En doelman Thibaut Courtois is aandeelhouder geworden van Racing Genk. Het sportinvesteringsplatform van de Rode Duivel doet een minderheidsinvestering in de Limburgse club. Eerder kocht de voetballer ook al aandelen van ploegen in Frankrijk en Spanje. Courtois heeft een persoonlijke band met Racing Genk, want het is zijn vroegere jeugdclub. De keeper stoomde destijds bij Genk door naar het profvoetbal. Het is vandaag wisselend tot zwaar bewolkt met geregeld regen- en onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de volgende dagen zijn wisselend bewolkt met geregeld een bui. Het is dan hoogstens 20 graden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.

Dat was Kiss Me More van 5 jaar geleden. Heel goedemorgen, we zijn er weer na 11 uur. Het is dinsdag vandaag en we keren meteen terug naar 1995 met Wakefield. Die dame ken je wel van onder andere Saturday Night. Vandaag draaien we Think of You. Vanmorgen zat Michielis trouwens al tussen 7 en 9. Dan net onze classic hits ochtend tussen 9 en 11. En u bent

komt al uit 1989, zo lang is het geleden. Eduardo Benato met Viva La Mama hier bij Land van Waas. Afgelopen zondag was het open wervendag. En zo kon je bijvoorbeeld ook terecht in Lokeren. Je kon de werf bezoeken van de nieuwe ziekenhuiscampus van Vitas. En in totaal hebben meer dan 1100 mensen dat gedaan afgelopen zondag. Daar een bezoekje gebracht. Dit is Alphabeat.

uit de jaren 80. Oh Patty van Squeaky Polity. En Mick Jagger zijn leven, dat is natuurlijk ook muziek. Binnenkort, op 10 juli meer bepaald, dan verschijnt het 25ste studioalbum trouwens van de Rolling Stones. En meer zelfs, heeft gezegd onlangs in een radio-interview op BBC Radio 2, dat hij niet kan wachten om opnieuw op tournee te gaan. Hij is trouwens ondertussen 82, Mick Jagger.

0: Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Radio Land van Waas.
3: Waaslands beste muziekmix.

Terug naar de jaren 80 met Anita Baker en Sweet Love. En nu gaan we nog eens naar 2001 met een duetje van Ricky Martin samen met Christina Aguilera. En ze zingen samen Nobody Wants to Be Lonely. En straks is er ook nog The Dinner Party.

We hadden hier op de middag een dinner party. Dit was het, want het is bijna 12 uur. Mij hoor je morgen weer. En we gaan nog eens naar 1980 nu met Aretha Franklin en What a Fool Believes. Tot morgen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soul Tracks. Elke zaterdagavond. 3

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

regenachtige en toch wel een beetje koele lunchpauze vandaag. Maar ja, dat hadden we verwacht, het was voorspeld. De Bloodhound Gang bij Land van Waas en The Bad Touch. Ben jij van plan om een onderneming te starten en je hebt nog heel veel vragen? Dan kan je op 11 juni terecht in de Starters Boost Bar. Dat is een organisatie van Unizo. Je vindt dan ook alle info op hun site.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Daar werd op geswingd in de jaren 80. Jerry Lee Lewis en zijn Great Balls of Fire. En deze is 37 jaar later, met andere woorden, van 2026. Kygo, Khaled en Griffin.

0: somebody else. Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft kunstenaar Konrad Koeri-Segers de gang van Café Hemelrijk op de Grote Markt omgetoverd tot een kunstwerk van 12 meter lang. De vaste stamgast werkte 2 weken aan de muurschildering die vol zit met verwijzingen naar het café. Volgens Koeri gaat daarmee een jongensdroom in vervulling. Ook uitbater Steve Vonk is enthousiast. Hij noemt het resultaat een perfecte weergave van de ziel van de zaak. De opvallende gang moet bezoekers voortaan telkens nieuwe details laten ontdekken. In Sinaï zorgen plannen voor 3 windturbines van 200 meter hoog voor onrust bij de bewoners in de Leestraat. Een projectontwikkelaar onderzoekt de mogelijkheid om de turbines te bouwen langs de bestaande hoogspanningslijn. Volgens buurtbewoners en gemeenteraadslid Anneke Luiks groeit de bezorgdheid in de buurt. Ook het stadsbestuur reageert terughoudend. Schepen Chris van der Koelde vindt dat de windmolens niet passen in het open landschap. Een vergunningsaanvraag is er voorlopig nog niet. De Belgische activiteiten van logistiekbedrijf Ziegler krijgen meteen een nieuwe eigenaar. Ook het Waasse bedrijf Van Moer Logistics stapt samen met TransUniverse Forwarding mee in het verhaal en neemt de volledige luchtvaartafdeling op Brussels Airport over. Beide bedrijven benadrukken dat zo een deel van de werkgelegenheid, expertise en klantenrelaties behouden blijft. Maria de Sterk heeft de eed afgelegd als nieuwe korpschef van politiezone Scheldewaas. De 58-jarige volgt Leo Maris op die na 33 jaar afscheid neemt van het korps. De Sterk komt over van politiezone Hamewaas-Münster en staat voortaan aan het hoofd van meer dan 400 medewerkers. Haar eerste prioriteit wordt het wegwerken van het personeelstekort binnen de zone. Daarnaast wil ze inzetten op een sterke lokale verankering en een aangename werkplek voor alle medewerkers.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
1: The music sounds great. Dit is Land van Waas.

0: Zowel de originele versie uit de jaren 60 van Shocking Blue als deze van Bananarama, de dansversie, behaalde een nummer 1 plek in de hitparades in Amerika. Met Venus.
1: Hier hoor je altijd hits en classics.

Jennifer Lopez en David Guetta hebben elkaar ontdekt dit jaar blijkbaar, hè? In deze single Save Me Tonight. Hier komt Christina Milian bij Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Ja, ik weet zeker, ik kan ze niet betalen, jij misschien wel, maar voor mij, ja, net iets te duur, vrees ik. Little Red Corvette van Prince. Het is een kleintje blijkbaar, maar toch, het zal niet voor mij zijn. Vrienden, goedemiddag, iets over één, tijd voor Waasland Werkt.
1: We gaan weer samen aan de slag.
0: Keihard zelfs, hè?
1: Het

En zometeen een nieuwe vraag in de slimste Waaslander. Zometeen ga ik ze stellen rond 10 voor 2 hier bij Waasland Werkt. Oh yeah.

Lekker Whispers bij Land van Waas. En de beat goes on. Zometeen trouwens ook. Zometeen Kamerad. Maar eerst de Waasse weerkaarten. Ja, vanmiddag regen bij een graad of 19. En dan morgen 20 graden met zon en wolken. Dus dat valt wel mee. Donderdag gaat er opnieuw regen vallen bij 18 graden. En eigenlijk, ik ben niet kwaad, ik heb mijn gras opnieuw ingezaaid. Dus ik ben content. Donderdag 18 graden met regen. En vrijdag komt de zon terug. Maar ook dan 18 graden. En zometeen Snap and Summer met The First, The Last Eternity en ook Dwellers met It's a Wonderful Life. Eerst Kamerad en Be Mine.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft kunstenaar Konrad Koerisegers de gang van Café Hemelrijk op de Grote Markt omgetoverd tot een kunstwerk van 12 meter lang. De vaste stamgast werkte 2 weken aan de muurschildering die vol zit met verwijzingen naar het café. Volgens Koerie gaat daarmee een jongensdroom in vervulling. Ook uitbater Steve Fonk is enthousiast. Hij noemt het resultaat een perfecte weergave van de ziel van de zaak. De opvallende gang moet bezoekers voortaan telkens nieuwe details laten ontdekken. In Sinaï zorgen plannen voor 3 windturbines van 200 meter hoog voor onrust bij de bewoners in de Leestraat. Een projectontwikkelaar onderzoekt de mogelijkheid om de turbines te bouwen langs de bestaande hoogspanningslijn. Volgens buurtbewoners en gemeenteraadslid Anneke Luiks groeit de bezorgdheid in de buurt. Ook het stadsbestuur reageert terughoudend. Schepen Chris van der Koelde vindt dat de windmolens niet passen in het open landschap. Een vergunningsaanvraag is er voorlopig nog niet. De Belgische activiteiten van logistiekbedrijf Ziegler krijgen meteen een nieuwe eigenaar. Ook het Waasse bedrijf Van Moer Logistics stapt samen met TransUniverse Forwarding mee in het verhaal en neemt de volledige luchtvaartafdeling op Brussels Airport over. Beide bedrijven benadrukken dat zo een deel van de werkgelegenheid, expertise en klantenrelaties behouden blijft. Maria de Sterk heeft de eed afgelegd als nieuwe korpschef van politiezone Schelde-Waas. De 58-jarige volgt Leo Maris op, die na 33 jaar afscheid neemt van het korps. De Sterk komt over van politiezone Hamme-Waas-Münster en staat voortaan aan het hoofd van meer dan 400 medewerkers. Haar eerste prioriteit wordt het wegwerken van het personeelstekort binnen de zone. Daarnaast wil ze inzetten op een sterke lokale verankering en een aangename werkplek voor alle medewerkers.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Ja, die past perfect bij ons in de zomer, hè. Snap and Summer met The First and Last Eternity. En de zomer wordt geweldig bij Land van Waas. Binnenkort ga je het ontdekken van Summer Sounds Great. Ja, binnenkort, hè, geduld. Nog een paar weken werken en examens en zo. En dan mogen we. En nu, Olivia Dean bij Land van Waas.

0: dit is toch te lekker, hè? En ook veel te lang geleden. 26 jaar geleden tussen Cauchien en Hide You. Ja, ik hou die bij voor komende zomer. Wat een lekkere plaat.
1: De slimste Waaslander.
0: Goed, terug naar de orde van de dag. En het gaat over een automerk vandaag. Van welke autofabrikant is de auto die ook wel de lelijke eend wordt genoemd? Welk automerk zoeken we? Van die lelijke eend. Goed nadenken. Antwoord te doorsturen mag naar info@rlvw.be als je het weet. Laat maar komen. Ik ben zeer benieuwd. De lelijke eend. Van welk automerk is die auto? info@rlvw.be. En er is Julio Iglesias met Sting en Fragile.

0: Sting met zijn hit, nog eens met Julio Iglesias erbij. Nog een extra dimensie. Of die vrouw vriendelijker was, dat is de vraag. Sting en Julio met Fragile.
1: Waasland werkt.
0: Ja, bij ons zometeen trouwens, een nieuw uur Waasland werkt. En daarin onder andere een vakbondsactie. Als je denkt van, oh, leuke blad, ik wil die aanvragen, doe gerust. Maar wel per vijf, want het is straks vakbondsactie. Ik draai ze alle vijf en daartussen zeg ik...

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de fruitstreek in Limburg is 20% van de kersenoogst beschadigd door de felle regen van vorige week en de hagel van afgelopen weekend. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wat de gevolgen zijn voor het volledige kersenseizoen is nog af te wachten. Veel telers zijn wel sterk afhankelijk van de fruitproductie. De Oekraïense president Zelensky vraagt Amerikaanse hulp om raketten te onderscheppen. Die hulp is nu dringend nodig, zegt Zelensky, na opnieuw een zware Russische aanval vannacht met 650 drones en meer dan 70 raketten. Het dodental van die aanval staat ondertussen op zeker 11. Er vielen ook zo'n 100 gewonden, onder meer in flatgebouwen in Kiev en Dnipro. Meer dan 140.000 inwoners van Kiev zitten zonder stroom. Er brak ook brand uit in een benzinestation en een polykliniek. Rusland beweert dat het de Oekraïense defensieindustrie heeft bestookt met lange afstandsraketten. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño dit jaar. Dat is een weerfenomeen dat grotere risico's op weerextremen veroorzaakt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, waardoor de gebruikelijke wind- en zeestromingen verstoord raken. Daardoor wordt het wereldwijd gemiddeld warmer en valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. Hoe zwaar de komende El Niño wordt, is nog niet duidelijk. Maar volgens de laatste voorspellingen zou de temperatuur van het zeewater op het hoogtepunt waarschijnlijk 3 graden warmer zijn dan normaal. Tanken wordt morgen opnieuw duurder. Benzine 95 stijgt naar een maximumprijs van ruim 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen maximaal bijna 1,95 euro. De prijs van een liter diesel stijgt naar 2,08 euro. De federale overheidsdienst Economie linkt de prijsstijgingen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Wisselend tot zwaar bewolkt vandaag. Soms intense buien met veel wind en maximaal tot 22 graden. Ook de volgende dagen nog buien. Het wordt geleidelijk wat frisser. Vrijdag nog hooguit 17 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

Shapeshifters bij Land van Waas en Lola's team. Goedemiddag, welkom bij Land van Waas in de middag. Ja, de soundtrack van je werkmiddag, altijd met de beste hits en classics. En straks ook met jouw lijstje. Stuur maar door, info@rlvw.be. 5 titels, ik ga die straks na elkaar draaien en daartussen ga ik in zwijgen. En wat draai ik nog? Wel, onder andere Paul Simon, Teddy Swims komt eraan, in dit uur. Eurythmics en Crystal Fighters. En deze Sade, die is er ook bij. Altijd fijne middag. Maar gevaarlijk vind ik voor een middagdip zo'n Sade. Get a lazy, hang on to your love.

0: You Got Me Rockin' van de Rolling Stones. Ja, rockin', daar weten ze alles van. Dat spreekt voor zich.
1: Radio Land van Waals.
0: Ondertussen onrust in de Leestraat in Sint-Niklaas, want er komt mogelijk een windturbine of drie in die buurt daar. En de buurt is ongerust. Dat spreekt voor zich. Drie windmolens en een hoogspanningslijn daar in de buurt.

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Met zometeen onder andere Eurythmics, ook onderweg Ray met Hans Zimmer en Jan Lewis in the News met Do You Believe in Love. Maar eerst Crystal Fighters en All Night.

0: een nieuwe vakbondsactie en het mag meer van dit zijn. Hè. Freestyler van Bam van Kempsies. Morgen rond 3:10 een nieuwe vakbondsactie bij Land van Waas.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
4: 'S Ochtends bij het ontbijt.
5: Schatteke, waar is Klaartje?
4: Verstopt in je lunchpakket.
6: Joepie, Klaartje!
4: 'S Avonds in de zetel.
7: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen!
4: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
8: Radio Land van Waas.
1: Jeroen Verkruijsen.

0: Kijk eens, Paul Simon, recht uit corona met The Boy in the Bubble. Excuseer het C-woord, ik ga het niet meer gebruiken. Pardon. Enfin, je weet wel, hè. Boy in the Bubble. Waar is de tijd? Het was wel goed weer toen. Het was perfect, schitterend weer om thuis te blijven. Enfin.
1: Je pense à toi.

zei Nina, à la folie, je t'aime. Mijn land van Waas op jouw dinsdagmiddag. Ja, het is niet echt schitterend weer buiten, maar we zijn al verwend geweest door bijdagen, dus we gaan niet klagen. En eigenlijk valt het wel mee ook. Het is de Land van Waas op dinsdagmiddag met zometeen het nieuws van 3 en daarna nog meer. Waasland werkt. Je hebt nog de ontknoping te goed van de slimste Waaslander, de Waasse weerkaarten en de lokale agenda.

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem, had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Phil Collins, In the Air Tonight voor de liefhebbers. Ook 's nachts zijn we trouwens In the Air met Land van Waas. Ik geef toe, ik slaap 's nachts, maar er zijn anderen en die zijn altijd welkom bij ons. Ook 's nachts veel hits en classics. Vrienden, het is iets over drie. Welkom bij Land van Waas, Waasland werkt.
1: Je middag

Bas. Van Basland werkt. En zometeen trouwens de ontknoping in de slimste Waaslander. Het antwoord krijg je over 3 hits en classics. Dat zal zeer snel zijn, geloof mij, dus blijf bij ons. Zometeen het antwoord. Eerst Bobby Brown. Losse handen, maar wel een grote hit. Two Can Play That Game bij Lantan Waas.

0: Ah, lekker hè, William Pitt, City Lights. En als je lang genoeg opblijft, dan zie je ze ook in Sint-Niklaas en Lokeren. Of vroeg in de winter. Maar goed, ik heb het meer voor de zomer. Tijd voor de ontknoping van de slimste Waaslander.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: Ja, de vraag was, van welke autofabrikant is de auto die ook wel de lelijke eend wordt genoemd? Een lelijke eend, hè? Het geitje. Maar van welke automerk is dat? Ja, het was Frans, dat is duidelijk, maar ik heb veel Peugeot gezien. En zelfs Renault nee, we zochten naar Citroën. Ja, Land van Waas, morgen nieuwe vraag in de slimste Waaslander. Speel ook dan mee voor de eer van de slimste Waaslander van de dag. En dan u, Narcotic Trust. I like it.

Technotronic en Pump of the Jam. Ik was toen, even checken, ik was toen 8 jaar. Ik heb daar één ding onthouden. Ze stond bij, ik denk 10 om te zien of zoiets op televisie te zingen. Met die hit en ze had blauwe lippen. En dat ga ik nooit vergeten. Technotronic en Felly met Pump of the Jam. Ja, blauwe lippen, geen blauwe lucht, want het is grijs en regenachtig vandaag bij 19 graden. Ook morgen wolken, maar daar komt de zon toch door en het is overwegend droog. Bij 20 graden, donderdag terug regen bij 18 graden. En vrijdag zon en wolken en 18 graden.

Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet.

0: Ja.
1: Nee. Enfin, toch, we gaan dansen. Allee, vooruit. The floor is yours. En op die van Michiel straks, met de achtertuin van de Waaslander. Straks, na 4 uur bij Lan van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

En dat waren die van de IMF. You're unbelievable. En zo hoor je het ook eens van een ander. You're unbelievable. Dinsdagmiddag, 2 juni vandaag. Fijn dat je luistert naar Land van Maas. Dit is de achtertuin van de Waaslander. Met een pak aan fijne muziek. Richting 6 uur, richting de avondspits. En richting het eind van je werkdag. Rosalia met La Perla. Maar eerst Sniff and the Tears. Uit het begin van de jaren 80. Driver's Seat.

auto van een Hands Up. In de Leestraat in Sinaï willen ze windturbines zetten. En dat is niet naar de zin van de bewoners. Alle details hoor je zometeen in het regionieuws dat er straks aankomt om 4:30. Het is nog iets te vroeg. Hier is Lady Gaga.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

It's a Loving Thing van CB Milton. Op deze dinsdagmiddag, we hebben het allemaal al eens gebruikt. ChatGPT, artificiële intelligentie, om van alles en nog wat te maken. Maar bij BNP Paribas nemen ze het daar wel echt serieus. Daar gaan ongeveer 1000 jobs vervangen worden op lange termijn door AI. Dit is muziek uit ons eigen land. Ze woont in Brugge. Of ze dat nu nog doet, dat weet ik niet. Maar een aantal jaren geleden wel. We hebben het over Elisa Wout. Don't be mad, get even.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft kunstenaar Konrad Koeri-Segers de gang van Café Hemelrijk op de Grote Markt omgetoverd tot een kunstwerk van 12 meter lang. De vaste stamgast werkte 2 weken aan de muurschildering die vol zit met verwijzingen naar het café. Volgens Koeri gaat daarmee een jongensdroom in vervulling. Ook uitbater Steve Fonk is enthousiast. Hij noemt het resultaat een perfecte weergave van de ziel van de zaak. De opvallende gang moet bezoekers voortaan telkens nieuwe details laten ontdekken. In Sinaï zorgen plannen voor 3 windturbines van 200 meter hoog voor onrust bij de bewoners in de Leestraat. Een projectontwikkelaar onderzoekt de mogelijkheid om de turbines te bouwen langs de bestaande hoogspanningslijn. Volgens buurtbewoners en gemeenteraadslid Anneke Luiks groeit de bezorgdheid in de buurt. Ook het stadsbestuur reageert terughoudend. Schepen Chris van der Koelde vindt dat de windmolens niet passen in het open landschap. Een vergunningsaanvraag is er voorlopig nog niet. De Belgische activiteiten van logistiek bedrijf Ziegler krijgen meteen een nieuwe eigenaar. Ook het Waasse bedrijf Van Moer Logistics stapt samen met TransUniverse Forwarding mee in het verhaal en neemt de volledige luchtvaartafdeling op Brussels Airport over. Beide bedrijven benadrukken dat zo een deel van de werkgelegenheid, expertise en klantenrelaties behouden blijft. Maria de Sterk heeft de eed afgelegd als nieuwe korpschef van politiezone Scheldewaas. De 58-jarige volgt Leo Maris op, die na 33 jaar afscheid neemt van het korps. De Sterk komt over van politiezone Hamme-Waas-Münster en staat voortaan aan het hoofd van meer dan 400 medewerkers. Haar eerste prioriteit wordt het wegwerken van het personeelstekort binnen de zone. Daarnaast wil ze inzetten op een sterke lokale verankering en een aangename werkplek voor alle medewerkers.
0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Radio Land van Waas. De achtertuin van de Waaslander.
3: Michiel

Populair waren ze wel hoor, uit het begin van de jaren 90. 1991 om precies te zijn, uit Australië de band rond Michael Hutchence. Dat was In Excess en Disappear. En als je houdt van jaren 80 en 90 muziek, dan zit je goed vanaf 15 juni. Want dan plannen we hier de week van de jaren 80 en 90. Een week lang alleen maar hits uit de jaren 80 en 90. In Excess uit 91 en uit 81, 10 jaar daarvoor, stond Blondie in de hitlijsten. Met dit hier, Rapture.

We werpen ook regelmatig een blik op het nieuwe platenwerk uit ons eigen land. Dat was Angèle en Justice en What You Want. Dinsdag namiddag, fijn dat je luistert. Je werkdag zit er misschien bijna volledig op. Ook straks weer tussen 5 en 6 trakteer ik je op de allerbeste hits en classics. Goed, dit komt uit het begin van de jaren 80. Het is zo'n disco-hitje van de band Das Band. Je kent ze nog van Let It All Blow. Dit is weer iets anders. Let It Whip.

Das Band, Let It Whip, het nieuws van 5 uur. Zometeen, je bent up-to-date op dinsdagmiddag en dan deel 2 van de Achtertuin van de Waaslander. Dit is Camilla Cabello. Oh, mijn lord.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het vliegverkeer in ons land ligt deze middag helemaal stil. Luchtverkeersleiders van Sky staken opnieuw sinds 2 uur. De actie duurt nog tot 9 uur vanavond. Zaventem vraagt reizigers om niet naar de luchthaven te komen. De actievoerders protesteren tegen een nieuw digitaal controlecentrum in Namen, waardoor er jobs zouden verdwijnen bij Sky. In Buggenhout heeft een buschauffeur opnieuw een gesloten overweg genegeerd en is door het rode licht gereden. Het incident gebeurde 3 dagen na dodelijke busdrama op exact dezelfde plek. Dat blijkt uit een e-mail die het busbedrijf naar de chauffeur stuurde om de chauffeur op de vingers te tikken. Het gaat ook om dezelfde busmaatschappij als degene die bij het ongeval betrokken was, Tros Beijaard. Ooggetuigen zagen de overtreding gebeuren en melden dat aan het busbedrijf. Bij het ongeval vorige week kwamen 4 mensen om. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. In Middelkerke aan de kust is vanmorgen een meisje van 2 verdronken. Het kind was 's ochtends vroeg weggeglipt uit het huis van haar oma. Even verderop belandde het meisje dan in een beek. Hulp van de politie en de brandweer kon niet meer baten. Er loopt een onderzoek van het parket. De bestuurder die gisteravond 20 rijdende auto's en een motorrijder aanreed op de E34 tussen Zelzate en Maldegem had te veel gedronken. Zijn speekseltest voor drugs was negatief. Het gaat om een Poolse man van 40. Hij reed met een bestelwagen en richtte niet alleen veel schade aan, 2 mensen zijn ook met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Voormalig Belgisch bondscoach Domenico Tedesco wordt de nieuwe trainer van FC Bologna. De Italiaanse eerste klasser heeft zijn komst bekendgemaakt. Tedesco tekent een contract tot eind juni 2028 met een optie op een extra jaar. Eind april werd Tedesco ontslagen bij de Turkse club Fenerbahçe. Vandaag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms intense regen of onweersbuien. Het is maximaal 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien. De temperaturen dalen tegen vrijdag tot hooguit 17 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

Aan voetbal en naar aanleiding van dat WK spelen de Rode Duivels vanavond een vriendschappelijke wedstrijd tegen Kroatië. Kroatië tegen België. De trainer ziet het echt wel als een test voor de Rode Duivels. En niet als een oefenmatch, maar wel als een competitiematch. Vanavond Kroatië-België. It's been

blijft nog altijd platen maken, hè, na al die jaren. Harry Styles en American Girls. Binnenkort gaat ze weer een lied maken voor het WK voetbal in Amerika. Shakira, we doen het zometeen met Waka Waka. It's time for Africa. Maar eerst uit die 80s, Cyndi Lauper. It is time after time.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Dinsdagmiddag aan het eind van je werkdag. Terrence Trent D'Arby klonk door je speakers. Dat was Wishing Well. Het nieuws uit onze regio zometeen. Maar eerst er nog eens een flinke lap op geven zie. Dit is Bryan Adams.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: In Sint-Niklaas heeft kunstenaar Konrad Koeri-Segers de gang van Café Hemelrijk op de Grote Markt omgetoverd tot een kunstwerk van 12 meter lang. De vaste stamgast werkte 2 weken aan de muurschildering die vol zit met verwijzingen naar het café. Volgens Koeri gaat daarmee een jongensdroom in vervulling. Ook uitbater Steve Fonk is enthousiast. Hij noemt het resultaat een perfecte weergave van de ziel van de zaak. De opvallende gang moet bezoekers voortaan telkens nieuwe details laten ontdekken. In Sinaï zorgen plannen voor 3 windturbines van 200 meter hoog voor onrust bij de bewoners in de Leestraat. Een projectontwikkelaar onderzoekt de mogelijkheid om de turbines te bouwen langs de bestaande hoogspanningslijn. Volgens buurtbewoners en gemeenteraadslid Anneke Luiks groeit de bezorgdheid in de buurt. Ook het stadsbestuur reageert terughoudend. Schepen Chris van der Koelde vindt dat de windmolens niet passen in het open landschap. Een vergunningsaanvraag is er voorlopig nog niet. De Belgische activiteiten van logistiekbedrijf Ziegler krijgen meteen een nieuwe eigenaar. Ook het Waasse bedrijf Van Moer Logistics stapt samen met TransUniverse Forwarding mee in het verhaal en neemt de volledige luchtvaartafdeling op Brussels Airport over. Beide bedrijven benadrukken dat zo een deel van de werkgelegenheid, expertise en klantenrelaties behouden blijft. Maria de Sterk heeft de eed afgelegd als nieuwe korpschef van politiezone Scheldewaas. De 58-jarige volgt Leo Maris op, die na 33 jaar afscheid neemt van het korps. De Sterk komt over van politiezone Hamewaas-Münster en staat voortaan aan het hoofd van meer dan 400 medewerkers. Haar eerste prioriteit wordt het wegwerken van het personeelstekort binnen de zone. Daarnaast wil ze inzetten op een sterke lokale verankering en een aangename werkplek voor alle medewerkers.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
3: Michiel Tiron.

0: de Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint Anna Koor Lokeren en Sint Gregorius Koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni.
1: The music sounds great. Land van Waas.

Hopelijk had ze het dan niet over ons kleine Belgenlandje. Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. Morgen buien met af en toe wat opklaringen bij 20 graden. Ook donderdag en vrijdag mogen we buien verwachten bij temperaturen rond een graad of 18. Dit komt uit 76 voor Anthony White. Never let you get away

Selassou en Pils. Ons muzikaal pilletje nemen we morgenmiddag weer om 4 uur. I could stay awake just to hear.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kustram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van allen een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Johan Waterschoot.

Een van die grotere namen uit de eerste helft van de jaren 80. Paul Young uit zijn album No Parley. Dan maar zingen. En wat een heet. Love of the Common People uit 84. Komen of niet, iedereen is hier welkom in After Dinner. Schuif maar aan tafel. Nog even Michiel Tiron uit Wuiven. En nu naar Mrs. Chair met de soep.

0: Wie van jullie heeft die dansrage aan de lijf ondervonden? Met beenwarmers en allemaal, hè? Je vond het terug in onder andere de film Flashdance. Michael Cimbello uit 83 met Maniac. Zo dadelijk een one-hit wonder gevonden in 79 bij Mac Kisoon. Een Lavender Blue.
1: Waaslands beste muziekmix. Radio Land van Waals.
2: After Dinner, One Hit Wonder.

0: snel eens tussen je handen genomen. Het ruikt wel lekker, hè? Lavendel. Lavender Blue klinkt en ruikt goed. Mac Kisoon had een one-hit wonder in 1979. Maar die kennen we ook nog van het duo samen met zijn zusje Kerry Kisoon. Deze staat al in de startblokken. We zijn er specialisten in. Jullie een goed gevoel geven. Peter Kent, it's a real good feeling.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
4: Radio Land van Waas.
5: De nummer 1 in hits en classics. Dit is
6: Radio Land van Waas.
7: After Dinner met Johan Waterschoot.

0: 46 jaar terug in de tijd, 1980. Peter Kent, je hebt er ongetwijfeld al op geswingd. It's a real good feeling. Zeker ook als ik die liedjes van Tina Turner hoor. Ik mag twee platen van haar spelen, een duo van artiest. Eentje is samen met Barry White, In Your Wildest Dream. En Typical Male komt er eerst aan.
1: Dit is Land van Waas. The music sounds great.
2: Duo van artiest.

0: baritonstem van Barry White maakt het helemaal compleet. Met Tina Turner in You Wildest Dream. Daar nog ook Tina met Typical Male. King Kong 5, en er mag wat schwoenen hoor. Met Mano Negra terug naar die early 90s.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. The Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
2: Radio Land van Waas.
3: Waaslands beste muziekmix.
2: Dit is Radio Land van Waas.
4: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

klein mixje van wat street music en de nodige hip-hop. Met Mano Negra en The King Kong 5. Mocht u nu vinden dat ik wel een beetje de stem van Barry White heb, heeft met een behoorlijke verkoudheid te maken. Maar goed, we kunnen de plaatjes niet laten liggen. Ja, zo nu met Only You.

0: Dit was eigenlijk de eerste release van Yazoo met Alison Moyet. Maar eigenlijk, de DJ's begonnen in 82 niet Only You, maar wel Situation, die danshit, te spelen. Ja, zo is het gekomen dat dit uiteindelijk de echte B-kant werd. Drie geweldige artiesten mogen de mix erin. Nou, dat gaan we met z'n allen meezingen. Guus Meeuwis en Vakant met Aard is een Nacht. En we gaan een mooie zomer tegemoet met Chris Ria en All Summer Long. De derde die de muzikale mix erin mag, Amanda Lear, Follow Me. Ja, volg maar.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
5: After Dinner met Johan Waterschoot. 3 in de mix. 3 in de mix.

0: is nogal een buitengewone madame, hoor. En Amanda Lear, eigenlijk een Franse zangeres, model, actrice, schilderes, televisiepersoonlijkheid, vooral bekend in de jaren 70, ook als disco-icoon. Ze bouwden een uitzonderlijk veelzijdige carrière op in de mode, kunst, muziek, televisie. Omdat ze, ja, hele grote mannen kenden. En onder andere Paco Rabanne in de jaren 60 werkte ze daar ook nog als model. Ze werd ook de muze en goede vriendin van Salvador Dali, met wie ze ongeveer 15 tot 20 jaar nauw verbonden bleef. Ook dikke vriendjes met David Bowie, die moedigde haar zelfs aan om een eigen zangcarrière te beginnen. Dat deed ze. Dit was haar eerste grote hit, Follow Me uit 78. We gaan stilaan naar huis. Ja, alles is hier opgesoupeerd. Ik spreek graag met jullie af. Morgen na Michiel een nieuwe After Dinner vanaf 6 uur. Misschien met iemand zoals jij. Barbara Dex heeft bij ons het laatste woord.
1: Dit is Radio Land van Waas. Waaslands beste muziekmix.
2: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kustram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat die hen wilden controleren. De jongeren hadden geen van allen een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3.

0: reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Let's get it started in here.

0: De Academie Beeld Sint-Niklaas, afdeling mode en schoenontwerp, brengen weer een spectaculaire mode- en schoenenshow van de Academie op zaterdag 13 juni. Het is het orgelpunt van het academiejaar en geeft studenten vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat orgelpunt vieren een 40-tal studenten dit jaar op zaterdag 13 juni in de gigantische industriële hallen naast de E17 met een spraakmakende, inspirerende show. Kaarten zijn verkrijgbaar aan het secretariaat van de Academie Beeld. In voorverkoop €25, aan de kassa €28. Kinderen die betalen tot 12 jaar geen toegang. En kinderen vanaf 12 tot 14 die betalen €12,50. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Deze zomer nodigt Sint-Niklaas inwoners en bezoekers opnieuw uit voor de zomerse avondwandelingen. Elke donderdagavond in juli en augustus nemen enthousiaste stadsgidsen deelnemers mee op verrassende wandelingen door het vernieuwde stadshart, telkens rond een ander thema. Inschrijven kan vanaf maandag 1 juni, maar snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling is groot. Inschrijven kan online via www.ontdeksintniklaas.be of in het infopunt toerisme op de markt vanaf maandag 1 juni.
1: Radio Land van Waas.
2: Waaslands beste muziekmix.

0: is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het blijft onduidelijk hoe lang het luchtverkeer in ons land nog stil ligt. Volgens Brussels Airport zouden de luchtverkeersleiders na 19 uur het werk weer hervatten. De impact van de actie is groot. Zowel in Zaventem als Charleroi zijn al sinds 14 uur vanmiddag geen vliegbewegingen meer mogelijk. De actie bij luchtverkeersleider Skies heeft te maken met onvrede over werkroosters en over de arbeidsomstandigheden in het commandocentrum in Namen. Ook de voorbije nacht en ochtend was er al actie gevoerd. Ook de laatste nog opgepakte geweldpleger van het incident op de kustram in De Haan vorige week is nu terug op vrije voeten. De raadkamer in Brugge heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden en het parket gaat niet in beroep. Het gaat om een Noord-Afrikaanse jongere van 19 uit Brussel. De andere drie waren al eerder vrij onder voorwaarden. Het viertal deelde slagen en stampen uit aan twee politieagenten en vijf medewerkers van de lijn omdat hij hen wilde controleren. De jongeren hadden geen van alle een geldig vervoersbewijs. Bij het bedrijf Plasman in Gent, een belangrijke toeleverancier voor de naburige Volvo-fabriek, hebben de 350 arbeiders het werk neergelegd. Het personeel wilde uiterlijk vandaag duidelijkheid over toekomstige contracten. Nu er geen zicht is op nieuwe opdrachten voor Volvo Cars, willen de bonden snel overleg met de directie over de toekomst van het personeel en een sociaal plan. De staking zou de productie bij Volvo al gauw in de problemen kunnen brengen. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de klimtijdrit in de Giro Donne gewonnen. De meervoudig wereldkampioene zette een sublieme chrono neer. Van der Breggen is 36. Het is nog maar haar derde zege sinds haar comeback in het peloton 2 jaar geleden. Ze neemt ook de roze leiderstrui over van de Italiaanse Elisa Balsamo, die de eerste 3 dagen telkens de rit won, maar vandaag 9 minuten verloor. De historische vete tussen Aalst en Dendermonde is officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Het satirisch broederschap De Drakenieren nam daarvoor het initiatief. De rivaliteit tussen beide steden stamt al uit de middeleeuwen. Volgens Aalsters burgemeester Dazen bevat het conflict geen haat of agressie. De steden gaan de erkenning nu gebruiken voor een gezamenlijk toeristisch aanbod. Nog de hele namiddag en avond is er kans op hevige regen die gepaard kan gaan met onweer en felle windstoten. Vannacht eerst droger, maar daarna opnieuw kans op neerslag en dan tot 14 graden.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Tros-Beijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tieleman scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans-defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De staking bij luchtverkeersleider Skies is voorbij. Directie en vakbonden hebben een akkoord bereikt en na 9 uur dinsdagavond kan het vliegverkeer stilaan weer opstarten. Door de vele uitgestelde vluchten, op Charleroi een 70-tal en op Zaventem het dubbele, kunnen de schema's dinsdag en woensdag nog wel problematisch druk worden. Het personeel bij Skies legde urenlang het werk neer uit onvrede over de overgang naar een digitaal controlecentrum voor de twee grote Waalse luchthavens. De impact van hun actie was aanzienlijk. De lijn heeft geen meldingen gekregen die zwaar genoeg wogen om het contract met busmaatschappij Trosbijaard te verbreken. Dat zegt mobiliteitsminister De Ridder. Volgens de minister kan de lijn dat ook enkel doen bij ernstige schendingen van het contract en is het de onderaannemer die verantwoordelijk is voor de chauffeurs. Er is grote verontwaardiging over het rijgedrag van de buschauffeur die vorige week aan het stuur zat bij de crash met een trein in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om, onder wie de bewuste chauffeur. Intussen blijkt dat de man al lang een reputatie had voor riskant en onverantwoord rijgedrag en dat dit ook gemeld is aan school- en busmaatschappij. In Calabria in Zuid-Italië zijn 2 mannen gearresteerd voor de moord op 4 Pakistanen. Ook de vermoedelijke daders komen uit diezelfde gemeenschap. Het zijn allen seizoensarbeiders actief in de lokale landbouw. Maandag waren 4 verkoolde lichamen gevonden in een auto bij een tankstation. Op camerabeelden is de gruwel te zien. De mannen gieten brandbare vloeistof in de wagen met hun slachtoffers en sluiten daarna de deuren. Het motief voor de moorden is nog onduidelijk. En de Rode Duivels hebben hun eerste oefenwedstrijd richting WK voetbal gewonnen. In en tegen Kroatië wonnen de Duivels met 0-2. Juri Tieleman scoorde voor rust en in het slot maakte de ingevallen Romelu Lukaku de tweede treffer. Bondscoach Garcia experimenteerde met een 3-mans defensie en die verdediging kwam deze keer weinig in de problemen. Op 6 juni oefenen de Duivels ook nog tegen Tunesië, dat op het WK in de groep van Nederland speelt. De nacht begint droog, daarna weer meer kans op intense regen met eventueel een onweersbui. Nacht minimaal tot 14 graden. Woensdag en donderdag wisselvallig met ook een stevige wind en dan tot 17 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.